wama behanua omwilabire yira komedia kana yane trovere omwikoleshe 09 94 55 52 66 wasinja.